0: Radio
1: Reraw. Als we zien wat in haar meelitis,
2: haar met de scholiacht,
1: haar bischroge,
2: agus haar nuukes.
1: Boelischach, ik chach en duukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ik jant de misje, kiema kerstele,
1: agus misje, koan de borke.
2: Ze tra Adrum Spriel show, val hem om met vriend de credit, agus ne schelte, het haar grillo or venulachte, maar goeil.
1: Veel eerder groeges, een hoogte gloog, gach derdi en een shore Radio Rira, no eis share er Spotify, agus Apple Podcast, on wat en dark joon. Rira.

0: Radio Reraw.
1: Als Simagot in haar meilites,
2: haar mitisjoliocht,
1: haar bishroge,
2: agus haar nukes.
1: Boelischach, ik chach en dukes, de ihe scheliocht, de quischali,
2: ijanta misje, kima kerstele,
1: agus misje, kuan de burke.
2: Se tra adrum spriel show, follow moment fin de credive, agus ne schelte, et ha grillo or venulocte, margoel.
1: Veel de ruches, a hoogte gloog, gach derde en onshore Radio Rira, no e sheer, Spotify, agus Apple Podcast, on wadden dargion.
0: Rira.

0: Can is daily o codeline an sin? We were only young, agus an caid cinál eisiúint atá déanta acu ó fithe fithe an tabm dearnach, darbhannam one day at a time. Tháinig caid album codeline amach in a perfect world in gabhas a trí déag, an tine an dearnach in gabhas cúig déag, coming up for air, politics a living in gabhas thuc déag. Agus tá siad ar tí album dearg a chur amach. So tás teis ceara bliain déag a caitheamh le chéile mar bhanna agus tá dearg ceart ag teacht leis an manna imlíonna leis an album dearg. So ag súil go mór inna ag leisint. Níl a cúpla ar an fhaca ag gom ar an air libh ar rithim rírá sula gurm sé roi go chuáin de burca sibh. Ach is sin ráte tá beag an Noah Cann, Harry Styles a teacht agam díobh, roimh sin fanna gile.
1: Radio Rírá.
2: Als we het in onze mail hebben, of met de scholiocht, of bishroge,
3: of onze nukes.
2: Boel is toch, ik toch een duchus, de ije scheliocht, de kwischali,
3: ik jant de misje, kiema kustele,
2: of misje, kuan de burke.
3: Ze tra Adrian Spreel show, follow me met vriend de credit, of een schelte, het haar grillo, of venulte, maar goel.
2: Veel er de groeges, een hoogte glow, gach derde en een shore, radio rira, nou eis share, er Spotify, of Apple Podcast, on wat een dark jon.
4: Bra! Bin de madri en arnein in de 98er, inische lustig de groep lang om het. Ach, een mogelijkheid zin, nor een gauw riemid let in een chontu, van ik ze zin in goeie. Is post jacker even de woorden, ach, is post eiker fio jenuf.
5: Cherdus Jack, sigarde shiachana in nu, is vetjer eerdes ienu er een nish er public jobs.ae.

0: on Stockton Show. Radio Reroll.
1: Als Simagot in haar meelites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes,
1: boelischach, ik chachen dukes, de ihe scheliacht, de quischchali,
2: ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Ze tra adrum spriel show, fallo moment fween de credive August nischelte, et haar grilo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte glo, gach derdi en onshore, radio rira, no eis sheer er Spotify, August Apple Podcast, on wadden dargion.

0: Radio
1: Reraw. Als simagot in haar meilites,
2: haar mitte scholiacht,
1: haar bishroge,
2: August haar nukes.
1: Boelischach, ik chachen dukes, de ihe scheliacht de quischali.
2: Ijanta misje, kiema kerstele,
1: August misje, kuan de burke.
2: Sitra Adrum spriel show, follow moment with fin de credive August neskelte, et haar grillo or venulachte, margoel.
1: Fill er de ruches, a hoogte glo, gach derdi on shore, Radio Rira, no e share er Spotify, August Apple Podcast, on Wadden Darkion.
0: Rira.